0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer.
1: Wir haben hier in der Studie mal gesehen, wo wichtig dort ist, dort wir die Bibel lesen und noch studieren und auch ausleben in uns allgemeines Leben. Das Fundersche Programm handelt besonders mit dort Verhältnis zwischen den Armen und den Reichen. Und besonders, was den Reichen seine Einstellung soll sein, den Armen jähen eben, und auch was die Kirche ihre Einstellung soll sein, und wo sie diese beiden Klassen sollen ansehen. Ich lade die Neuwahre an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahre zu lehren hat, besonders von einem praktischen christlichen Leben. Herr, ich danke dir Wahre für die Bibel und bete, dass du dein Wort Neuwahre muss richtig sein, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wahre Matjünd, Prediger Elmer Reimer.
2: Nun, Freund, wir sind noch an dort Port, wo wir sehen, dass Gott Christus auf der Probe stellt, um den Glauben zu stärken, und bewiesen, dass der Glaube echt ist. Er dert dort durch Lieder und so weiter, aber niemals durch Versicherungen besit zu donen. Und dann dert er dort auch durch sein Wort. Wir sind nu dann in der ersten 13 Vers in der zweiten Kapitel, und hier redet er davon, dass Gott den Glaube auch utproven dert, durch die Stahlung und Dode, wann es mit Personen zu donen haft. Dort heit mit de Ram ansendt. Und besonders so, mit denen wir zurückkommen in eine Zeug, wo wir Versammlung haben, wo wir dort machen sollen. Nun, ich habe allen Bet von den ersten Vers in der zweiten Kapitel geredet, aber mal Abend endlich, ich lese den nun weiter. Meine Brüder hat den Glauben an Jesus Christus ans Herrlichkeitsherr nicht mit Ansehen der Person. Sehen nun, dass er seinen Halfbruder dem Herr Jesus Christus nannt. Der Herr Jesus Christus, wie Jakobus, sein physischer Halfbruder, aber hier sagt Jakobus nichts von seiner Verwandtschaft. Lever dat he am an ihn aus der Herr Jesus Christus. Und sei auch, dat he am den Herrlichkeitsherr nannt. Dort ist ein strenges Ansehen davon, dass Jesus Gott ist. Und wann ich da an denk, dann kann ich nicht denken an irgendwem, die so viel Fähigkeit hat, so zu bestätigen, dass Jesus Christus Gott ist, als Jesus sein jüngerer Halfbruder Jakobus, der in dasselbe Heim abgebracht wird, wo Jesus selbst wird. Mehr so, Jakobus hat mehr Fähigkeit, von so zu reden, als einer, der ein hochberühmter ist in einer höheren Lehranstalt, die hoch utiliert ist. So eine hoch utilierte hat gewöhnlich nicht viel Wort von einer Idee, wo dort wird seine gewasst, in so'n heim zu der Zeit, wo Jesus und Jakobus taub abwasser mit den anderen Kindern, die in dort heim wären. Und ich war Jakobus seine Bestätigung hier annehmen, für was es ist, der reine Wahrheit. Und sei nun, dass er sagt, dass der Glaube soll nicht erholen werden mit ansehender Person. Nun, wenn du dem Herr Jesus an je Heere däst, und da eine Person ram ist, der Jesus an je Heere däht, dann sind je breiter, sei mal. Wann ein Sünder in unsere Versammlung ernannt kommt und wie Umgang haben mit dem, dann sehen wir behole, dass er ein Mensch ist, für dem Jesus starb. Er steht unja wie der Kriegsgerot, so als du da stundst. Zweiter Vers. Dann wann da ein Mensch in jener Versammlung ernannt kommt, mit einem goldenen Ring und prachtvollen Kleider, und auch ein armer Mensch ernannt kommt mit grämlichen Kleider. Erstens, wann dort hier redet von Versammlung, dann meint er endlich eine Synagoge, wie es wie Mathe behole, dass Jakobus nur der jüdische Christus schrieb, der verstreut wäre wegen der Verfolgung. Nur allem nur, der Jude, der sich bekehrt hatte und verstreut wäre, nannte er eine Zeuge Jebide Synagoge. Dort können sogar seine Enheime gewasst. Vielleicht sogar vorken so, aber sie nannte die Synagoge. Dort ist auch möglich, dass sie wirkliche Synagoge pachte deide, für ihre Versammlungen. Da sind nun noch sogar Christen in dort Palästina-Land, wo Christen am Sonntag Versammlung haben in Synagoge, weil es die Jüde brücke, die für ihre Versammlungen am Sonntag. Nun sei weiter, er sagt, wann da ein Mensch in jener Versammlung ernannt kommt mit einem goldenen Ring, en prachtvolle kleider, en ook een arme mens en een chant met jeremlige kleider. Wil we dit een beetje beter bechecken? Wanneer je reed van een goldene ring, dan meint dat niet bloos een ring. Dat zegt eigenlijk een goldene ring man. Nu allem nu, wordt hij veel goldene ring hebben, vielleicht eind op jeder vinger. Dat is van die tijd gezegd dat een man had een zes ring op een vinger. En dan is hier nog wat. Hij zegt prachtvolle kleider. Dat meint dat hij bunte, hale kleider aanhoudt. Dat weer zo dat die zich door met pokken deed. Dat weer een zeer fijne kleider, besonders in vergelijk met zo'n dat die armen worden aanhouden. Ik moet me manchmal wonderen hoeveel mensen nu naar tjoik gaan er een fijne kleider af te wijzen. Even zie ik in je worden in de laatste tijd dat er manchmal zonen zijn die ze gaan met verretene kleider. Nu tjoik komen van ze ook goed af zijn. En kunnen fijn en geschikt aangetrokken zijn. Dat heeft wel met stoltheid te doen, ik weet niet. Ik was op door met dat om zondag deed we de beste kleider aantrekken die we hadden. En dat werden niet immer zeer fijne of nieuwe kleider. Op een dag antwoord en je leert dat om zondag moest we rein en fijn aangekleed zijn. Dat is interessant hoe we mensen zo aangeboren zijn. Dat we willen hebben dat andere mensen ons zijn zelen en ons onerkennen. En ja, ik leef wellicht dat een veel tjoeke wenst, doen mensen zich aankleden zodat mensen aan onerkennen worden. Dat is gezegd worden dat vroeger door mij een trouble had met ons die mannen, ik weet niet. Ik wonder manchmal. Dat is immer hand dan nu ingesteld zoals dat hoort ingesteld is. Wie zullen zeggen, nog verzameling komen? Niet dat mensen ons zullen aanworen, leven zal we zo komen dat we worden een hoort hebben dat reed is dem Heer aan te erkennen en arm aanbeden en gemeenschap hebben met anderen en geestelijke zaken. Over jou, zonen die rijk zijn, willen dan volken jaren zo aanlanden dat mensen weten zullen dat ze rijk zijn. En die willen dan ook niet bloos onerkend zijn, over ook dat aan zal je eerd worden. Zond is schuld. Dat schijnt volken zo dat rijk zijn eindelijk een vlucht is. Te tide. Jezus vertelt van een rijke man en de arme Lazarus. Dit is even niet de Lazarus die Jezus van dood opwoek. Deze geschicht is in Lucas dat 16e kapitel beschreven. En zoals ik zei, mij is zo dat is een ware geschicht van werkelijke personen. Dat zegt dan dat deze rijke man een purper een fijne leven te kleed weer, en had bloos dat baas te eten jede dag. Hij proefde groot prachtig te leven, beter als alle anderen. En dan des arme man. Na, die is je kleed en kadre, meestens, wil dat is alles wat hij heeft. Dat is rein, op een zeer vervlekt. Dat is goed te zien dat hij zeer arm is. Hij heeft geen zindigse kleden. Nu, wat interessant is, en dit wat Jezus vertelt, is dat deze twee zo zeer wit uiteen werden wat mensen aanzien aanbelangt. En de meeste tijd die we nu beleven, is er niet zo'n grote onderscheid te zien, wens niet voor ik zie. Jo, wie ha ook rekken en arme mensen, maar dat is niet zo te zien, wils in Amerika wenst, helpt de regering uit dat de arme wenst goed aan je sleet kunnen zijn en genoeg te eten ha. Ik hoor een predje, vriend, die is nu al bij de Heer in hemel. Over hem aanvang, als hij aanvangt te predje, weer dat moed, dat je predje en je wesse tjoeke, gans anders aan je kleed weer als mensen in een verzameling. Die kleden weer zeer stroom, over wanneer die predje dan zo aan je kleed weer, leidt aan dat meer zo als een van de beambten in de regering van meerdere honderden jaren verder tiet. Zoals ik zei, dat weer moed, en dit predje deed dat ook. Op een het moeinst, als hij door een verre ging, en hinge de kansel stond, zag hij door een man en zijn verzameling, die ziemlich goed af weer. Die zat door met zijn vrouw, en die weer een bed zeer vernuftig aangetrokken, zoals mensen om zondag worden aangetrokken zijn, wanneer ze stamig en fijn aangetrokken weer. Met eenmaal weer aan zo je was, dat je een domheid weer, dat hij zo protzig wordt aangetrokken zijn. Hij wil ook maar een gewenlijke trist, wanneer hij ook een prediger wil. Van dan aan had hij zich ook bloos zo aangetrokken als de mensen in een verzameling aangetrokken wil. Als ik veel jaren terug, natuurlijk ik even neem door prediger te zijn, wil daar een man neem zo wil, dat ik ook zal zo protzig aangetrokken zijn. En bood aan dat hij mij zo'n kleider cheaper wordt. Ik zie dan dat af, en dat passiert ook niet. Wanneer we naar verzameling komen, dan zullen we komen dat we eerstens de Heer aanbeden willen, en tweedens dat we gemeenschap hebben en God zijn woord en met de andere. De betoning zal op God zijn woord zijn.

Aber de do arme van dat schwiet rade, van ermul, en van de machte er heng, also ha de arme hopning, en gottlosigheid held ermul tou. En wader en hier saßendartig, 15 de farsch, he deit de arme rade en elend, en mocht ere ure op, wann den bedrekt wordt. En dan ook in de 9e psalm, de 18e vers, dan de bederfde worden niet immer vergeten worden, de arme en verlangen wordt niet voor immer verschwingen. Nog eind in de 68e psalm, 10e vers, du, o God, hast den goats redgemaakt voor de arme. De Heer, God, hiert de arme. En dan ook in de 72e psalm, zegt hij, hij wordt dem bederft je rade, want die schricht, ook de arme, en zonen die geen helpen ha, hij wordt de arme en die bederft je schone, en wordt die bederft je er ziel rade, hij wordt de verlotene er je bed heren, en wordt er beden niet verachten. En zo kan ik weer voor met verschillende schriftsteden die daarvan reden. En in wunderschöne 45. Psalm, redt hij daarvan dat einer komen wordt die in gerechtigheid op deze eerd regeren wordt. En in dat 11. Kapitel in Jesaja wordt hem vergesteld als die voor de arme regeren wordt. En hij wordt met gerechtigheid voor de arme rechter. Jo, God heeft een nadeel te zeggen van dit en hoe de rijken in deze wereld de arme bedrekken doen. En zonen die macht haar en nationen en hoe die nog eenmaal worden met de vergaat stonen en verantwoordelijk zijn voor wat ze je doen hebben met de arme. Maar wel we ook behouden dat de arme de mank aan zijn, rijk kennen zijn en geestelijke dingen. En dat is ook wat dat de arme behouden zullen. 2. Kapitel de 6. Vers. Aber je ha de arme to schon gemocht. Donne de rekke junt nicht unje drekke, en junt fer dat je recht schlape? Dort kunne grote geschafte zenne, oder so wat wo de rekke sich topbonde, en de arme bedrekke donne. De arme trie nicht dort wat ze trie solle, den wordt vorken bestrebt. Dat is schuld, aber dat is ook vorken so en regeringen. De regeringsbeamte, den in een gewählt wordt, verspreken dan hoog en dier dat ze de arme met helpen worden. Aber wanneer ze dan dat ambt ha, dan jeet dat meeste geld dat voor de arme bestedigd wordt en de rijke beamte er foppen innen. Wie ha dat zo vaak in je zinnen en meerdere landen in deze tijd? Nu worden vielleicht een je zeien dat ik werkelijk een beetje niezerig zie, en dat kun je dan ook zeggen, aber dat is zo. Een woord wil immer zo zijn, wat de Heer Jezus in Rijk opstalen wordt. Een leie zeggen, en dat is, dat wanneer Jezus in Rijk invieren wordt, dan worden de armen dat er je kreeg. Die worden dan niet meer arm zijn. 7. Vers. Doen die niet in goede normen lasteren, nadem je genaamd zijn? Jacobus neemt niet een blad voor een moe, wanneer hij van de Rijke reden deed. En den eindelijk beschuldigen dat. En Jacobus in de tijd weer dat zo. De rijken weer zo en er denken dat zij en er kloekheid weer rijk geworden. En also hadden ze niet veel tijd voor de Heer en zijn woord. Dat is je nu dan niet veel wat anders. En dan wil ik over ook voet zeggen dat ik een rijke mannen en mijn jaren gezien heb, die werkelijk Godsvechtig waren. En die er recht dan brukte dem Herr seine Arbeit wieder te stalen. En jo, dat werden nicht veel, dat nicht. Aber da sind nu ook nog zonen. Wat Jacobus hier zegt, is dat wanneer die rekken die arme Christen en je drekke donen, dan donen ze door dat Christus zijn nomen spateren. 8. Vers. Wanneer je werkelijk dat geniglijke je zaadt, nou die schrift erfelle, du zalst die nomen zo leef ha als die zelfs, dan doe je goed. En als je zegt, wanneer du God om je volle leven wist, en aan wist je hoorzaam zijn en die opgave erfellen wist, mocht hij dat zeer klaar dat du die nobe zo zost leef ha als die zelfs. En vriend, zoals Jezus dat ook zegt, dat is dat topfoto van dat ganse Moses je zaad. 9. Vers. Aber wanneer je de persoon aanzien, dan doe je zin je en worden van dat je zaad
gestroft als verbreker. Dat je zaad deed dat verdomme. Daar mocht zo'n zinne, die zegt dat hij niet een merder is, en hij is ook niet een eierbreker, o nee. Na harig wat Jacobus zegt, tien de vars, dan wer dat ganse je zaad held, ober een eind stolpert, is dat ganse je zaad schuldig geworden. En wat meint hij daarmee? Hij meent niet te zeggen dat wanneer du een je boot breken deest, dat je dan al de andere je boten ook gebroken hast. Aber hij meent dat wanneer du maar bloos een je boot breikst, dan hast du dat je zaad overtreden en best schuldig. En don't woon je zaad du je gebroken hast. En wanneer du een anderem schuldig spreken deest, wils hij nou die mening wat ze je slammet je donen haft, dan zust eerst en in een het hart en dan checken, tom zijn de wo dat door met is. De waarheid is dat we alle schuldig stonden voor de Heer, en wanneer we Jezus niet aannemen als heiland, dan worden we schuldig gesproken worden voor God. En don't wat. Nu de 11e en 12e vers. Dan die daar zet, du zalst niet de Ehe breken, zet ook, du zalst niet dood maken. Nu wanneer du niet de Ehe breikst, aber maakst wem dood, dan bist du een gezaadspreker. Red zo en handelt zo, als zonen die denkt dat vrijheidsgezaads worden gerecht worden. En wat is dan dat vrijheidsgezaads? Nou, vriend, dat is dat Christusgezaads. En wat is dat? Dat is dat gebod dat wie ons ondereinander zo zele leef ha, als hij ons haft leef je houdt. En wanneer wie meer daarvan weten willen, dan zullen we dem Johannes zijn drie brief lezen. Die worden ons veel abschluss geven op die leef, die we een van de andere zullen hebben. En vriend, dat is een diepe leef. En we worden die ook nog op deze programma bechecken. 13e vers. Dan dat je recht wordt ohne erbarmen zinnen, voor den die geen erbarmen bewezen ha. En dat erbarmen is beter als je recht. Nu eerstens, God heeft ons bijzonder bijspel gegeven van deze waarheid, dat erbarmen beter is als je recht. Wils mensen jegen God gezindigd ha, is door dat oordeel dat alle verloren zijn. Ober God en zijn erbarmen wil niet hebben en wel nu ook niet, dat irgendwer zal verloren gaan. Also, wat deed hij? Na en zijn erbarmen schickt hij Jezus en deze wereld en hen voor mensheid te sterven. Hij kon die zind niet bloos voorbijgelappen laten, wils die zind moet gestraft worden. Ober waarde en zijn erbarmen moog hij een plan reed voor ons en schickt Jezus voor onze zin te sterven, onze stroof op zichzelf te nemen en doordat zullen we nu de zinde vergevenis hebben, zeg maar, en dat eeuwig leven ervoor in hemel, want dit leven toe een eind komt. Halleluja. En dat meent dan ook dat we alle overeen zijn en onze schuld. Daar is niet één eentje die beter is als ergens zest weer. We zijn alle zinder. Ober Jezus sterf ook voor alle. Dat is voor dit werk. Ober dat moet aangenomen worden. En dan vraag ik die waarde. Hast du die radung aangenomen, die God die aanbeden deed? Dat is umsonst. Jo, ober God wordt geen bematte dat aan te nemen. Of rek of de arm, de aanloding is dat nemelijk. En de bedinging is dat nemelijk. Johannes 1:12. Bij al die hem aannemen, geef hij dat reich God zijn tjingen, te zennen, dat heet al die in Jezus Christus je leven. Doe dat nu, want doe dat nog niet gedaan haast. God is zegen, mijn vriend.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

draai broude in nood. Het wie donderdag en alle jongens uit de ganse jaren vrede zich op de vandaarse jongscha. In de jongscha wat Emma gouden spelsje mag en het gaf spannende aandachten. An die donderdagovende zag man meest schöne jongens op de gaus. Denn China wollte jungscha stund für

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 216. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt nu dat programnummer 216. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die rijklich zegenen.

0: The clock has eind.
1: Psalm 103. Tot grote dankgebed. Eind van Davids in je psalmen. Loof den Herrn, o mijn ziel, en met allem wat ik zie, loof zijn en heiligen noemen. Loof den Herrn, mijn ziel, en verjaat nicht wat hij die gulle te doen heeft. Dat hij die al die zinden verjaft en al die krankheden heilt. Dat hij den leven van verdorven raadt, en met genood en met leid schreint, dat dien verlangen met goede tevreden stelt, zolang als du leefst, dat du war a jung en stoik worst, als ein Urla. De Herr schafft gerechtigheid en recht, voor allem de onrecht lieden. Hij mag Moses met zijn wei bekannt, en leidt het volk Israel weiten, wat hij deed. De Herr is voll genood en met leid, geduldig en truhartig leiftolig. Hij wordt nicht immer schellen, en wordt nicht ewig eierlich blieben. Hij handelt met ons nicht dorno, als onze Sünden verdient haben, en stroft ons nicht dorno, als wie Anrecht getonen haben. Weil so hoch als de Himmel boven de Erde is, so groot als Gott sin je truhartje leeft, die am verrichten. So weit als de Osten vom Westen is, nennt hij onze Sünden von ons weich. So als ein Vater mitleidhaft met sin je Tjenja, so haft de Herr mitleid, met die am verrichten. Hij weet van wat wie gemerkt sind. Hij denkt daran, dat wie bloß Stoff sind. Ein Menschenleben is so als groß. Hij bleicht so als eine Blum op een Stab. Wann de Winter ewer bloost, is de weich. In China denkt daran, wo der gestohlen haft. Ober den Haaren sin je truhortje leif, is immer en ewig ewer die am verrichten. In sin je gerechtigheid, ab Tjenja en Grötjenja biet die sin je Bund heulen, in daran denken te dönen, wat sin je geboten seien. De Herr haft sin je Thron am Himmel festgesat, en hij is tjennig en regiert über alles. Loof den Herrn, je sinne gewaltig storte Engel, die dort dönen, wat hij sagt, en sin Wort gehorsam sind. Loof den Herrn, je sinne deiner, die sin Wellen dönen. Loof den Herrn, all sinne Worten, wo immer hij regiert. Loof den Herrn, o mijn Seele.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.